0: extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak. Always feel good.
2: That bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The best oldies
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckel Dijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 22:00 per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Yes! You guys!

0: every generation's heart on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden Oldies Radio.
2: It's 12 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckel Dijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12, Duitse grens Arnhem, voor afrit Zevenaar. 4 kilometer en een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
3: Real classic and always feel good on Golden Old.

Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de staat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykel-Dijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt de populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou.

November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Well, you seem to be in a good mood.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 16 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeijnans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeijnans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
0: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de fonds van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Zo te horen heeft hij het naar zijn zin, hè? Ja. Paul en Kao openen vandaag de nieuwe aflevering van de Tour van Frans. Leuk dat jij erbij bent. En ik ben er ook. Dus we kunnen gaan.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

gesproken zeggen we dan altijd The Sound of Summer. Ja. We zitten natuurlijk nog in de lente, maar we genieten wel van het mooie weer. Hier in vestingstad Tholen schijnt de zon en ik denk dat het bij jou niet anders zal zijn. Dus daar gaan we van genieten, zou ik toch willen zeggen. Ook al zit ik de komende uren hier in een warme studio. Wat heb ik voor je over? Ach, what can I say?

What Can I Do? Dat was Bos Keks. Ook hij gaf acte de présence hier in de show. Ja, en in de Tour van Frans, je weet het, reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 20 juni 1987. Mixed Emotions moest plaatsmaken. Whitney bestormde de hitparade en bereikte de nummer 1 met I Wanna Dance With Somebody.

0: Zeg dat jij dat ook wil. Ik wil met iemand dansen, maar dat dan met iemand die van me houdt. I wanna dance with somebody who loves me. Nou, dat lijkt me voor de hand liggend.
1: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.
0: En we belanden op 11 juli 1987. Het was voor George Michael een nieuw succes. Na een week alarmschijf kwam hij voor de vijfde week op nummer

0: I want your sex.
1: En dan bij deze temperaturen, hè?
0: Ik kan zelf niet zoveel met dit nummer. Maar het internationaal publiek dacht er anders over en bracht het op nummer 1. George Michael was trouwens niet de enige die meermalen op de hoogste plaats terechtkwam. Ook Madonna zag kans verschillende keren de hoogste plaats te bereiken. En zo ook op 1 augustus met...

recent is er een nieuw nummer uitgekomen van deze zangeres van Madonna. En wonderwel klonk het ook nog een keer goed. Nou, we hebben er een keertje live gehoord en dat klonk niet fantastisch. Dat mogen we toch wel zeggen. Who's That Girl klonk even in de toer van Frans. En ook Michael Jackson heeft in zijn carrière vele malen de top bereikt. En dat deed hij onder andere met deze opname. I Just Can't Stop Loving You.

0: laatste nummers met een dikke beat. En dan denk ik aan Beat It en Thriller. Had hij ook van dit soort ingetogen werkjes. Als het maar over de liefde gaat, zal ik dan maar zeggen. En I Just Can't Stop Loving You. Een slow waarbij je je meisje tegen je aan kon duwen. En gewoon zachtjes iets in haar oor kon fluisteren.
1: Extra Gold.
2: Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Ja, dat waren nog eens tijden, zou je kunnen zeggen. We zijn toegekomen aan de laatste in de High Five voor vandaag. Darren Strand Darby. En hij is hier met Wishing Well.

0: kan niet hoog, hè? Ja. Wishing Well. Ja, dat was de laatste in de High Five. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen. Luister dan opnieuw, want dan mis je helemaal niets.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Gary Ward en de Love Limited Orchestra. Wat hebben ze mooie muziek gemaakt, hè? Wat heeft hij prachtige songs geschreven. En uiteraard ook uitstekend gezongen. Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. En je weet het, in de tour van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio plukken we de platen uit 5 mooie decennia. Met prachtige muziek uit onze jeugd.
1: Herinnert u zich deze toch?
0: En dat zal toch wel. Hij was succesvol in 1965. Toen stond hij in de Amerikaanse hitparade op neem. Hier is Roger Miller en King of the Road. Trailer.

1965, een belangrijk jaar. Het jaar waarin wij een hitparade in Nederland kregen bij Veronica. Dat zul je je misschien nog wel herinneren. En hij kwam ook in die hitparade voor. 9 weken lang stond hij erin, maar bij ons kwam hij niet op de nummer 1. Hij bleef haken op nummer 14 en ging toen weer op de terugweg. Ja, Roger Miller, mooi nummer. En dat allemaal voor jou en voor mij. Yester me, yester you, maar ook yesterday.

ja, dan is de hoogste tijd voor dit. De verjaardagskalender. Even kijken welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. Dat zijn er drie, zie ik. Allereerst mag ik noemen Joop de Graaf. 64 nu, Joop. Ja, toch alle reden om te vieren, vind je niet? De jongste in de lijst, Patrick Smit, die bereikt 32 jaar. Dat is nog een jonkie, hè, zoals ze dat dan noemen. En geniet ervan, Patrick. Het leven gaat snel, je bent gewaarschuwd. En 67 jaar, Ronnie van Laken. Ga je nu met pensioen of was je al uitgetreden? Dat zou kunnen, toch? Dan ben je een mazzelaar, hè? Ik zeg het maar niet tegen mijn vrouw, want die moet gewoon tot 67. Ja, en er is een beetje rouwig om. Maar ze gaat dat zeker halen. En daarna gaan we extra genieten. En dat moeten jullie ook doen, denk ik. Het leven is kort, zoals gezegd. En dat betekent dus dat je elke dag moet pakken. En lieve vrienden, we gaan een plaat draaien voor de jarige van vandaag. Ik heb voor deze gekozen. Dat is echt een feestje.

The Beatles dus. Absoluut, hè. Hoi, ja, heerlijk. Obladi, oblada. In de originele versie, zal ik maar zeggen. Want ja, Marmalade heeft het natuurlijk destijds ook uitgebracht. Even een beetje Spaanstalige muziek. Dat hoort een beetje bij het weer van vandaag. En als we kijken naar de temperaturen in Spanje, zie je dat in Madrid en Andalusië, dus in hartje Spanje, de temperatuur tot 33 graden kan stijgen. De noordkust is wat koeler, 25. En bij Barcelona en Valencia 29 graden. Hoe mooi is dat? Por ese amor.

gaf hem bijzondere charmes. A Flor de Piel, zo heette het, Julio Iglesias. Hij is een beetje ondeugend geweest, heb ik begrepen. Want begin van dit jaar beschuldigde voormalige werknemers Iglesias van seksuele intimidatie, van mishandeling en mensenhandel in zijn huizen op Bahama's en Dominicaanse Republiek. Nou, dat ligt ver buiten Spanje. Dus in Spanje kunnen ze daar geen rechtszaak voor laten lopen. Nou fijn, hoe dat allemaal afloopt, ik heb geen idee. Door met de muziek. En dit ken je, hè? Abracadabra.

Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

0: The Les Humphrey Singers, ja. En Mexico. Het WK staat voor de deur, lieve vrienden. In juni gaat hij weer van start tot half juli. En als ik het goed heb begrepen, start de eerste wedstrijd in Mexico. Het is verdeeld over drie grote landen. En ja, we zijn natuurlijk benieuwd hoe ver Nederland komt. En we mogen België niet vergeten. Ook die gaan er naartoe. En die maken er vast ook wat van.
1: 5 hits in a row.
0: Nou, zover zijn we nog niet. Zo dadelijk pas de top 5 van deze week. Maar eerst deze zangeres. Hier is Sandy Shaw. Ze zingt Puppet.

0: Daar komt hij hoor. String.
1: String.
0: Ja, precies. En dan zijn we toe aan de top 5 van deze week. Gevuld met singlesuccessen van Frank Sinatra.
2: 5 hits in a row.
0: Ja, nu mocht je het wel even zeggen. Nu zijn we beland in die top 5 en die opent met dit. Een succes van hem uit 1975.

Zo te horen had hij vlinders in zijn buik. I'm gonna love you. Kriebels, zeggen sommige mensen ook, ja. The Voice, zo werd hij genoemd, en Mr. Blue Eyes. Frank Sinatra, vandaag in de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio met zijn top 5. En dit vinden we op nummer 4. Je kent vast en zeker de televisieserie nog wel, Married with Children. Daar was dit het thema van, Love and Marriage.

zo is het. En dan, tadam, ja, mooi toch. En het volgende nummer heeft hetzelfde ritme, tenminste praktisch. En dit is een nummer dat het om 5 haalde in onze Veronica Top 40 van toen. Ja. Heerlijke muziek van Frank Sinatra vandaag. Dit is de nummer 3 in zijn top 5, Theme from New York, New York.

De drie hoogst genoteerden in zijn top 5 bereikten de top 5 in Nederland. Ik heb er nog twee te gaan en die kwamen allebei tot nummer 2. Voor het overzicht nog eventjes deze. Een nummer trouwens dat we ook kennen in de Nederlandse taal van William Wilke Alberti. Maar nu Frank N.

Een mooie liefdesverklaring tussen vader en dochter. Aandoenlijk, dat was het, toch? Zeker. En dan even het overzicht van de top 5. We begonnen op nummer 5 met I Believe I'm Gonna Love You. 3 was voor Love and Marriage. En dat was nummer 4 natuurlijk, ja. En op nummer 3, Theme from New York, New York. En op 2, het nummer dat je zojuist hoorde. Something Stupid. Ja, je voelde het al aankomen natuurlijk. Dit treffen we op nummer 1. 16 weken lang stond het in onze hitparade. Hier is Strangers in the Night.

Ja, de legendarische Hunters in de show. And Russian Spy and I. We hadden al eerder een stukje Motown in de show. Er gaan nog twee nummers komen uit dat repertoire, zal ik maar zeggen. Dit is de nummer twee dan. Ja. Junior Walker in de All-Stars. And How Sweet It Is.

0: Zo.
1: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
0: Nee toch?
1: Voor iedereen is er...
0: En wie hebben we daar?
1: Frans van Udrift.

Shirley Bassey. Ze mocht zingen voor een James Bond film. Ja. Maar dat wist je wel. En het heette Goldfinger. Hey, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Samen is veel gezelliger. Want dit takes two.

Marston waren dat. En dit Takes Two. Niet bij iedereen gaat het voor de wind. En daar gaat volgens mij de volgende plaat over. Scott Walker en de anderen. Of moet ik zeggen, de Walker Brothers. And the sun ain't gonna shine anymore.

0: Ik lees zojuist dat Robert van der Pol niet genoeg kan krijgen van de zon. Is het dan niet heel erg warm in de cabine van je truck? Ik denk toch wel, hè? Is het uithouden? Oh, je hebt airconditioning.
1: Dandy, where you gonna go now?
0: Gelukkig maar, hè?
1: Who you gonna run to?
0: Dan zweet je er niet uit.

0: blijft heerlijk, hè? Deze klanken van toen. We draaien het speciaal voor de liefhebbers en die zijn er. En dit waarschijnlijk is ook een van jouw favorieten. Luister.
1: Love is in the air.
0: Dat is de titel.
1: Everywhere I look around.
0: En het wordt gezongen, natuurlijk, door Jean-Paul Young.

speciaal voor iedereen die nog gaat vliegen. Die van plan is om op vakantie te gaan. Ja, en neem je geliefde mee. Love is in the air. En ik probeer mijn playlist elke donderdag zo gevarieerd te maken dat wellicht ook jouw favoriete plaat voorbij komt. Dat je er wat aan beleeft. Dat je het gezellig vindt. En er zijn ook liefhebbers voor Ray Charles. En hij zingt voor jou.

De mannen met witte jassen waarschijnlijk. They are coming to take me away. En we gaan nog een beetje gas geven in de show. Met dit nummer komen we zo dadelijk in de laatste minuten van het programma. De tour van Frans tot 12 uur bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Chris Andrews. She lived

Wat een vrolijkheid. He? Het zorgt voor een stukje sfeer in de show. De Pretty Belinda. Een van zijn allergrootste hits. En dit. Ja. De succes van Don en Phil Everly. Till I Kissed You.

0: I kissed you.
1: Het was een hele belevenis, oh yeah, zo te horen.
0: I kissed you.
1: Ja. Till I kissed you.
0: I kissed you.
1: Ik had ook voor Bye Bye Love kunnen kiezen. Maar dat is bijna de laatste plaat in de show. Die heb ik nu gestart. We gaan nog luisteren naar de stemmen van Gladys Knight en de Pips in Midnight Train to Georgia. Ik hoop dat je het leuk vond. En volgende week ben ik er weer. Graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

luisteraars denken dat je Bram Liefdink op de muziek hoort. Zo'n lage stem. CJ Co, Devil's Gun. Hey, goedemiddag. Welkom op deze Pinksterzaterdag. Bestaat dat eigenlijk, Pinksterzaterdag? Geen idee, maar wel een lekker weekend. Heerlijk weertje buiten de deur. En de beste muziek op de radio.

doe je allerlei, aan allerlei dingen van vroeger denken. Weet je dat nog? Ik weet goed dat ik, mijn vader had een Ford Granada. En we reden met die Ford Granada naar Zuid-Frankrijk. En mijn broer en ik hadden allerlei cassettebandjes opgenomen voor onderweg. En op een van die bandjes stond dus ook deze. Chic, Rebels Are We. Mooi hè, die herinneringen. 1980 spreken we over. Nou, Rodgers en de helaas te vroeg overleden bassist Bernard Edwards. Nou, Rodgers springt nog rond alsof hij 20 is, weet je dat?

Frankie Valli met de Four Seasons. 1974 schrijven. Dit was de eerste nummer 1 hit van Frankie Valli. En het grappige is, Frankie heeft lopen leuren met deze plaat. Want er was geen enkele platenlabel wat dit nummer uit wilde brengen. Totdat ze geloof ik bij Capitol aankwamen. Die wilden het wel doen. Maar die wilden alleen maar de naam van Frankie Valli op de hoes van de single hebben. Dus geen Four Seasons dus. My Heart Has Adored You, daarvoor de Style Council. En hier hebben we Olivia Newton-John. Beetje klaar met die liedjes alleen maar voor meisjes. Dit gaat over Sam.

slaap je al? De Cornets hoor je met Mr. Sandman. Plaatje 1954, ik was toen min 10. Hoe oud was jij toen? Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Dit is

0: zou ze erin getrapt hebben. Een soort muzikaal bloemetje was dat. Een beetje onhandige poging van Hans Vermeulen. Om zich te excuseren voor zijn gedrag. En Hilde, dat is Hilde Marchal, dat is zijn vrouw. Dat zij haar zijn rommel opruimt en zo. Dat is, ik heb er gewoon geen woorden voor. We zijn toe aan het volgende item, dames en heren. Wekelijks komt dat terug op zaterdag.
1: Gejatte chansons.
0: Ja. Vorige week hadden we wel een slecht liedje. Een vervelend liedje ook. Sorry daarvoor. Dus dan doen we het even deze week wat anders. Raad eens even van wie deze gejatte chanson is. Althans, wie deze gejat heeft.

Ja, Rita Hoving was dus de baas, of het boefje eigenlijk. En je hoorde de uitvoering in de vorm van Patty Bravo, Pazza Idea. We zijn even een beetje over de grens gegaan met onze Franse chansons.

best wel een beetje een triest verhaal dit. Tja, ga er maar even voor zitten. Hè? Het gaat over een man die vroeger in armoede in New York geleefd heeft. Het is een op de Bijbel geïnspireerd verhaal. Ja, mooi is dat, hè? De Baxter hoorde je met Simon & Garfunkel. En daarvoor, heel toevallig, beide uit de film Saturday Night Fever, hadden wij Staying Alive van de Bee Gees. En daarvoor, geloof ik ergens, Olivia Newton-John met Sam. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. Daar luister je naar met alleen maar hele lekkere muziek. Ken je deze nog? Steeler's Wheel. Dit is Star.

0: Je wilt hier toch gewoon niet doorheen praten?
1: Ik heb een koptelefoon op, dames en heren. Dan hoor je het geluid en de muziek zo geweldig goed. En dan waan je je in de Efteling in droomvlucht. Heel even hoorde je de kerstklokken horen. Dat heeft er niks mee te maken. Netherlands, Dan Vogelberg. En als je goed hebt geluisterd, dan hoor je ook op de achtergrond meegezongen hebben Don Henley van de Eagles. Leuk, weet je. Hij zat toen een beetje vast in zijn schrijversblok, net verhuisd naar de Rocky Mountains. En hij is in Amerika wat bekender dan hier in Nederland. Dan Vogelberg. Het is ook een lekkere hoor. Gekke meid die Nena. Maar dit is wel een hele mooie. Een wens van mij. Las.

ik heb er even over nagedacht. Maar doe het toch maar niet. Ik weet niet. Ik zie je gewoon niet zo graag met een ooglapje voor. Las mich dich mein Pirat sein van Nena. Dames en heren, we gaan op naar het nieuws van 1 uur en het weer. En misschien staat ook nog wel ergens links of rechts een file. Hè? Naar het strand met dat prachtige weer. En dat doen we dan met Fleetwood Mac. Dit is

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel Vermeer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

wat beter van het nummer You're So Vain. Maar ik vind deze gewoon lekkerder. Carly Simon, inmiddels 82 jaar, jongens. Ja, waar blijft de tijd? Why hoor je? En ik heet je van harte welkom terug in het tweede uur vet van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio tot 2 uur vanmiddag. En ja, die hele stapel met platen, die gaat er wel doorheen vandaag, hoor. Dit is Walking on a Dream.

Je mag me nou echt midden in de nacht voor wakker maken. Steely Dan, Reeling in the Years. Donald Fagen en Walter Becker hoor je. En Donald Fagen ken je wel van de Nightfly. En de heren zijn zo gesloten als een mossel als het gaat over de teksten die ze gemaakt hebben. Dus ook hier tasten we allemaal in het duister. Maar we vermoeden dat het gaat over een man die in de steek is gelaten door zijn vriendin. En dan nog wel te verstaan voor een andere. Ja, dat is wel een triest verhaal natuurlijk. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon zin om een plaatje te draaien voor Bram Lieftink. Mijn collega die straks na 3 uur te horen is. Ja, gewoon. Aardige vent. Electric Cloud Orchestra hoor je hier met Strange Magic.

Volgende nummer komt uit 1971. Gerard Koets op dit prachtige Hammondorgel. Dat was een echt in Hammondorgels. Nog steeds trouwens. Fantastisch. Earth and Fire is dit met Storm and Thunder. Berg je maar.

0: ja, hoe kom ik nou bij Margriet Eshuis? Oké, okay, Storm and Thunder dus. Ik vind haar stem een klein beetje lijken op Karsu. Vind je niet? Ook een beetje van die ongecontroleerde uithalen af en toe. Maar wel heel mooi. Lady Bump dus van Penny McLean. En het is weer tijd voor...
1: De gejatte chansons.
0: Ja. Deze is niet zo heel moeilijk, dames en heren. Raad het maar eens even. Van wie heeft iemand dit liedje gejat? Of andersom?

0: alleen.
1: Hij had zo'n grappig kopje, hè?
0: Alone again.
1: Achter de piano.
0: Naturally.
1: Alone again, naturally. Het kwam uit in de zomer van 1972.
2: De gejatte chansons.
1: En daarom vind ik het heel leuk om even dan het plaatje wat gecoverd is ook te draaien. Want ze zijn al twee ontzettend leuk. De tekst is vertaald door Wim de Bie en Kees van Kooten. En Gerard Kok zong het in 1948. Toen was geluk heel gewoon. Ach, en omdat hij zo leuk is, draaien we deze ook gewoon.

Tja, is er nou een golden oldie of niet? Ik heb een zwak voor deze man, Jonathan Jeremiah met C. En ik heb hem mogen zien op het North Sea Jazz Festival. Geweldig. Bombastisch zowat met zijn trombones en zijn violen. Geweldig toch? Plaatjes uit 2011. Ik vind 15 jaar toch lang zat als golden oldie te laten zien. Dames en heren, ik heb een plaatje. Voor alle gestreste kippen in ons landje. Mensen die gewoon oogklep op hebben en eigenlijk niet meer kunnen genieten van de kleine dingen die het dan toch doen. Ga eens even zitten en luister nou eens even naar deze tekst. Louis Armstrong heeft een hele wijze les.

Ja, we hebben wat verdrietige liedjes in de show, jongens. Zakdoek erbij. Shannon. Het gaat over de dood van de eerste setter van de zanger van de Beach Boy, Carl Wilson. Het is toch wat, hè, een verhaal. Als je dat niet weet,

gaan er verder maar niet op in. Wil niet weten. Santana hoor je met Black Magic Woman. En zo wandelen we alweer richting 2 uur. Dat is jammer. Ja. Ik heb de stoel warm gehouden voor je, Raymond. Mijn grote vriend Raymond Kersten zometeen na 2 uur. Mij hoor je volgende week zaterdag weer tussen 12 en 2. Geniet van dit prachtige Pinksterweekend. En luister maandag naar de vergeten top 100, hè? Tot aan het nieuws hoor je Stevie Wonder. Dit is For Your Love. Geniet ze.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

legde zijn hoofd op haar borst. En dan hoorde haar hartje kloppen, ja zeker. Hey, fijn dat je bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Oh jongens, lekker. Het is weer zaterdag.

Ah, mooi hè. Bedankt aan mijn collega Frank van Roosendaal voor de afgelopen 2 uur. Je luistert nu naar Kirsten Classics. Kirsten is mijn achternaam, voor de duidelijkheid. En zoals je gewend bent, hebben we prachtige klassiekers uit de 60s, de 70s en de 80s voor je geselecteerd. Je bent net op tijd, want we gaan beginnen. Luister mee naar Gino Vanelli. It hurts me.

liefde, dat is een mooi ding, hè? Jazeker. Maar als het uitgaat, oh, dan kan het pijn doen. Daar heeft hij het over. Wij noemen dat hier in Nederland Luddeverde. En dan nu voor een meneer uit Almere, Peter Hartgerink. Hij vraagt een plaat aan van Zac Brown. It Goes On. Voor alle vrijwilligers, zijn kameraden van het VST. En als je niet weet wat het is, ga ik het vertellen. Veteranen Search Team.

Ja, die Peter is jaren onderdeel geweest van het Veteranen Search Team. Dat is een landelijke noodhulporganisatie die de politie 24/7 ondersteunt bij grootschalige zoekacties naar vermiste personen.

Zoals maar net. Oh, miljoenen fans van blues. Kom aan en trek hem momenteel, ja. Hier is de muziek ouder dan je wachtwoord. Maar nog steeds klinkt het beter als de top 40 van vandaag. Ja, maak er maar een grapje van. Ja. Alright, jongens, laten we hiervan genieten. Prachtig, alle medewerkers van Golden Oldies Radio. Hele weekend voor je klaar om de mooiste te draaien. We gaan luisteren naar BB.

0: prachtig, ja. We gaan heel wat hoofden mee op de melodie van B.B. King, die sinds 2015 op zijn gitaar speelt. Maar dan heel erg hoog.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

jongens wat mooi, het hele weekend. Prachtige muziek. En ga ook eens naar goldenoldiesradio.nl. Daar kun je kennis maken met alle DJ's. Daar vind je heel veel informatie. Oké, we gaan luisteren naar Dennis Azor. Ala

maar een glimlach. En een beetje lachen doet geen pijn. Ja, ja, ja, ja. Kijk eens wat een verschil. Always feel good. Golden Oldies Radio. Ah, weer een uurtje lang. Meezingers. Zing je ook mee? Ja. Zet je paraplu op. Want het regent hier onophoudelijk met prachtige memories.

Wayne Fontana en de Mindbenders. The Game of Love. Hij stond op nummer 1 in 1965 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

samen achter. Ja, daar zong die over. Paul McCartney op Goor. Golden Oldies Radio. We gaan eens een keer reggae draaien. En dan halen we Peter Gordon erbij. Altijd goed, ja, deze jongen. Die heeft het in zich. Grote hits gemaakt met bekende artiesten ook, ja. Ja, die heeft zijn sporen verdiend in de muziekwereld. Gezellig dat je meeluistert naar Golden Oldies Radio. Vrijdag, zaterdag, zondag.

fanatiek met die vingertjes op dat keyboard. Hè? Ja, dat is mooi toch? Hè? Mijn laatste, ja, zo'n beetje. Een beetje wel de tijd gaat dringen. Want het is tijd om afscheid te gaan nemen van het grote publiek van Golden Oldies Radio. Ja.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
4: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Etta James.
3: Alleen de allerbeste classics.

staat je thuis op te wachten als je uit je werk komt. Met een zweep in de hand. En nog een keer. En maar roepen. I just wanna make love to you. Ze wordt gezien als een van de invloedrijkste soul- en blueszangeressen van de 20e eeuw. Ze won meerdere Grammy Awards en werd uiteindelijk opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze werd geboren in Los Angeles in 1938 en overleed helaas in 2012. En het liedje werd eigenlijk bedacht voor Muddy Waters. Die ken

zijn overigens niet zo heel veel artiesten die een nummer hebben opgenomen met de Shuffle in de titel. Bob en Earl die kwamen met het origineel van deze. Gecoverd door de Rolling Stones, de Harlem Shuffle. Dan had je nog Van McCoy, die had niet alleen de Hustle, maar ook de Shuffle. En dan was er ook nog Dance DC met de Wall Street Shuffle. Meer heb ik er niet gevonden. Als jij er eentje weet, geef hem door.

namelijk de officiële dag voor de biodiversiteit. Ja. Dat is het ook de dag waarop in 1960 in Chili de zwaarste aardbeving ooit gemeten plaatsvond. En die had een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Er zijn ook al mensen jaren vandaag. Richard Wagner, de Duitse componist. Het Britse supermodel Naomi Campbell. En de Noord-Ierse voetballer George Best. Maar ook Morrissey, die mag een paar kaarsjes uitblazen vandaag. En mocht je niet weten wie Morrissey is, dat was de zanger van de Smiths.

0: Smith. Ik deelde dat laatst met mijn vrouw en ja, die was niet blij. Die reageerde als volgt.
1: Wil jij je bek even houden?
0: Zo.
1: Ja, zo.
0: Je bent de kant van Oldies Radio. Het is bijna weekend, hè. Lekker. Ga je nog wat leuks doen? Ga je nog een potje voetballen? Ga je nog even lekker dansen ergens in de discotheek? Of pak je even een festivalletje mee? Of ga je gewoon een potje diamond painten? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Laat het ons even weten. Rob Begenderen at goldenoldiesradio.nl. Daarop kun je alles kwijt. Zometeen heb ik een leuke voor je klaarstaan. Stevie Wonder. And isn't she lovely? Maar nu eerst deze van Nederlandse bodem. Van nog niet zo heel lang geleden uit de top 40. Bluff en Bente zijn hier. Hoe hou ik dit vast?

Heb jij dat ook? Stevie Wonder zingt dan Made from Love. Listen to the stars on 45, denk ik dan. Daar zat hij ook in, hè, Stevie Wonder. De man op de mondharmonica. Er zijn de mannen paarden die dat goed kunnen. Bruce Springsteen is er zo een. Natuurlijk onze Vlaamse Toet Stienemans. En natuurlijk Stevie zelf. Wat wel aardig is om te vertellen. In 1995 werd mijn eerste dochter geboren. Ik draaide toen ook al plaatjes op de radio. En een van mijn collega's draaide toen een paar minuten nadat het allemaal gebeurd was, draaide die dit liedje. Ja, dat was mooi. Dat blijf je altijd bij. Je bent bij Golden Oldies Radio. Dit is de vrijdagmiddagshow.

daar zijn we er maar vanaf. We gaan vandaag terug naar 2011. Je hoort de nieuwsfeiten uit 2011 en ik ga je een overzichtje geven van de drie best verkochte singles in de top 40 van dat jaar. Maar nu eerst uit Genesis, deze gave van Peter Gabriel.

0: Jaren geleden zei ik dat tegen mijn ex-vrouw. Ik weet het nog goed. De letterlijke woorden die waren: schat, ik kan niet zonder je. Maar ik ga het toch proberen. Dat was Dominica en Gotta Let You Go. Een lekkere danshit uit de 90's. Het is er weer tijd voor. We gaan terug in de tijd. Ik ga even de tijdmachine programmeren. Zo. Gedaan. En we gaan terugvliegen naar het jaar 2011. En dan zijn we opeens aangeland in een jaar waarin de wereld op zijn kop stond. In het Midden-Oosten brak de Arabische lente uit met massale protesten en de val van leiders zoals Hosni Mubarak. Tegelijkertijd haalde de dood van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda, wereldwijd het nieuws. En in Japan zorgde een zware aardbeving en een tsunami voor de ramp bij Fukushima, de nuclear power plant. De wereld was in paniek. Ook in de techwereld gebeurde er veel. De baas van Apple, Steve Jobs, overleed en hij liet een enorme erfenis achter, terwijl smartphones en apps zoals Instagram steeds populairder werden. In de bios draaiden kastkrakers als Harry Potter en The Deathly Hallows, The Hangover Part 2. En op de bank voor de tv zat iedereen massaal te kijken naar een serie die uitermate populair zou worden, ook de jaren daarna. Game of Thrones. En we keken allemaal naar de eerste editie van dit grote spektakel op de Nederlandse televisie. In 2011 werd het talentenjacht voor de eerste keer uitgezonden op de Nederlandse televisie. Wereldwijd wordt de show overgenomen en het wordt een groot succes. In Nederland was het een tijdje van de buis, we weten allemaal waarom. Maar het nieuwe seizoen in 2026 zit er net op. En wat waren dan de drie grootste hits in de top 40 in het jaar 2011? Dat waren deze.
1: Nummer

Het is een boordevolle show vandaag, dus ik trek hem gelijk door. Want het is nog weer tijd voor de Neue Deutsche Schallplatte. En daarvoor gaan we terug naar de 80's. Een wereldwijde nummer 1 hit voor Nena. Dit is 99 Luftballons.

0: diese Woche die deutsche Schallplatte. Das war Nina und 99 Luftballons. Daar heeft iemand in Nederland ook eens een keer een liedje over gemaakt, hè?
1: Dat is een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon, gaat zo'n lekkere dikke rood blom, blom, blom.
0: Dat was Toon Hermans, had ook een hitje met een liedje over een luchtballon. Niet zo groot als die van Nena, de Duitse zoutplaten voor deze morgen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Volle kracht. De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn aangeschoven voor een uurtje. De Muziekfabriek, ik heb ze weer haarfijn voor je geselecteerd. En het komende uurtje ga ik ze haarfijn aan je voorschotelen.
5: Ron van der Steen.
4: Dit is jouw Muziekfabriek. En hier is het eerste rijtje van 3. En we beginnen met Shakira en Waka Waka.
6: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziek.

0: verrukkelijk, hè?
1: Jongen.
0: Uit de jaren 90, Alcazar en Crying at the Discotheque.
2: De muziekfabriek.
0: Ruik eens. De koffie wordt binnengebracht, dus dat is een heel goed.

0: 1947 met The Fat Man.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Die naam zou uitgroeien tot een wereldberoemde bijnaam. In de jaren 50 en 60 was hij de beste verkochte Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll is hij in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Luister uit 1956 naar Fats Domino. Hier is Blueberry Hill.

0: Muziekfabriek.
1: Dat waren weer drie liedjes achter elkaar.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Even spieken hoor, wat er op mijn briefje staat. Wat hadden we allemaal?
3: We hadden Filipa Azevedo, de inzending van Portugal. Tijdens het Eurovisie Songfestival 2010. Adir Razem, gevolgd door Lisa Stansfield. This is the right time. En als laatste Ina en Amazing. En dat muziek van eigen bodem. Hier is Herman van Veen. En dat is altijd even een beetje genieten. Luister in de Muziekfabriek naar het nummer Blauwe Plekken.
4: Als een hond heb ik staan janken

0: Misschien wil je graag een nummer horen in de muziekfabriek. Nou, dat kan. Doe dat via www.ronvandersteen.nl.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio. The best music.

0: Labouche en Be My Lover. Daarvoor zat Wesley Klein, een ongelofelijke droom. En we begonnen met The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Het volgende nummer werd geschreven in 1975 en was bestemd voor een debuutalbum.
1: Oude lullenplaat.
0: Het werd overigens een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk.
1: Oude lullenplaat.
0: In Duitsland ging het een stuk beter met ze af, want daar behaalde het liedje een nummer 1 plaats. Luister uit 1979 naar de groep Hello met New York Groove.

0: Dat was die, de oude lulplaat uit 1979 van Hello New York Groove.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien heb je enige suggestie. Nou, laat het even weten.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat kan via www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. En dan is de koek op. En hiermee neem ik dan tevens afscheid. Dank je hartelijk voor het luisteren naar de Muziekfabriek voor deze keer. We gaan eruit met Dance Nation. Een Great Divide. Gevolgd door Katja Gugu, die de klokken toelaat en Too Shy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

Wout valt reuze mee vandaag. City is dangerous, armed and extremely dangerous. First Choice 1973. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Blues in topvorm van 41 jaar geleden ondertussen alweer in de 70 show met Question. En woorden toch van Racy en Some Girls Will, Some Girls Won't, You'll Never Know. Dit is de 70 show met Bob Seger en de Silver Bullet Band uit 1978. We've Got Tonight. I know it's late.

0: toekomst.
1: Nou, de Duitse duo was een tijd ver vooruit in de jaren 70 met de synthesizer music. Radioactivity uit 1975 in de 70's. En why not? Time for a bottle of wine.

Lionel Richie en de Commodores in topvorm 1977. Bij ons pas een jaar later in de hitparade, maar het blijft een heerlijk nummer. Brick House in de 70's Show. Mijn naam is Ton van Dijk en ik hoop dat u een prettige dag heeft. We gaan terug naar 1976 in de 70's Show met een zevental uit Atlanta, Georgia. Hier is Starbuck en Moonlight.

0: Allereerst grote hit voor Sting and the Police in Roxanne uit 1979. Dit is de 70 Show en Ivan Halen pakt even zijn gitaar erbij.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Nederland. Zie ons het geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

En de jorn geen voorbij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettig hij zei, met haar gat.

Canadese band Skylark. En een heerlijk nummer uit 1973. Bij ons was het een hit in 1974. Met onder andere David Foster in de gelederen. En zal later nog steeds een hele grote producer worden van onder andere Whitney Houston, Celine Dion en Chicago. Wat wil je nog meer?

0: Dat waren de mooie tijden van het Eurovisie Songfestival in 1973. Anne-Marie David won het Songfestival in 1973. Tu te reconnaîtras. In de 70 Show. Ja. Oh, een blik op de klok leert. Oh my. Tot slot het uur. Herbie Hancock. En hij zit in Engeland in 1979. Thought it was you. Graag tot een volgende gelegenheid.
1: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Reiza Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe-segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Dat staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Staat 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, een stukje muzikale dankbaarheid van G. Vincent Edwards en Thanks to the Lord.
1: Ja.
0: Hij is erg dankbaar. En een leuke plaat trouwens, kwam uit december 1969 en was een dikke top 10 hit. Kwam niet verder als de derde plaats. Dus, goedenavond allemaal, wees welkom bij Golden Oldies Radio. Felix op donderdag tot vanavond 8 uur. Straks na 8 uur Tony Winter met zijn bijdrage. En ook dank aan de vorige platendraaier. Zijn bijdrage op deze Golden Oldies donderdag, de 28e mei. En we nog weerbericht 6:30. En dat ziet er best aardig uit. Wel met een kleine nasmaak, maar dat vertel ik later.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond, hè. Ja, goedenavond. Het is na 6:00, dus het is goedenavond. Eet smakelijk trouwens. Fijn dat u heeft aangehaakt bij deze radiozender. En hopelijk binnenkort weer te ontvangen met een ouderwets radiotoestel. Over in

Nou, ik hoop dat je niet al te zweterig bent om naar dit radioprogramma te luisteren. Want ik denk dat een aantal mensen slecht slapen. Die krijgen pijn in de hoofd en zo. Ik heb al vaak gehoord die iemand die stond te kotsen. Nou, hij is makkelijk. Huh? Dat om bijna 6:10. Ja, je mensen die kunnen gewoon niet tegen de warmte. Maar wij hebben zoiets van, jongens, schenk hem maar in hoor. Ik heb er wel dorst in. Wat gaan we eten vandaag? Ik weet het nog niet. Ik heb zelf nog niet gegeten, dus dat gaat nog komen. En voor die tijd gaan we eens maar eens fijne platen draaien.

Afgelopen tweede Pinksterdag zat ik met de kont op het strand en het was heel druk. Ja, als je aan de kust woont, dan moet je op tijd weggaan. Anders dan is de parkeerplek natuurlijk het grootste probleem van heel de dag. Waar raak je dat blik kwijt? Nou, dus, als je voor tiende bent, dan lukt het allemaal wel. Maar als je bijvoorbeeld 11 uur aankomt te kakken, ja, dan moet je auto maar ergens in de struiken prakken of ergens een woonwijk in vluchten. Want daar gaat het niet meer lukken. Ja, dan wordt het dus Walking Down the Street. De Bengals kwam uit februari 1987. Een bescheidentje. Kwam niet verder als de 33e plaats. Dus dat is heel spijtig. Wij gaan de monoplaat draaien. Donna Hightower. And this world today is a mess. Nou, zet

0: dit werd heel vaak geraakt door Caroline 558. Paper in the Fire van John Cougar-Mellencamp. Hij is ook overleden, maar weet ik niet zeker meer. Kon niet verder zijn 30ste plaats, het plaatje van de LP The Lonesome Jubilee. Ah, zielig. Oktober 1987, jongens. Ja. Toen was die zend was naar beneden geknikkerd. Die lag mooi in de zee. En toen kwamen ze terug op een slap vermogen op 5,8 met iets van een paar kilowatt, want dat kon toen niet anders. Meer vermogen kon er niet op de zenddraad gepropt worden. En dan, ja, dan ben je dus slap ontvangen. Dus ja, zo gaat het op Middengolfland. Oké, wij zijn Golden Oldies Radio. Goedenavond, als u zit te eten, eet smakelijk. En wij maken graag plaats voor de volle plaats. Komt uit maart 1974. Suzy Quatro en The Devil Gate Drive.
1: Hey, y'all wanna go down the Devil Gate Drive?
0: Yeah.
1: Come on!
0: En eet smakelijk.

was eigenlijk een singeltje aan het begin van haar carrière. Suzy Quatro en The Devil Gate Drive. Uit het voorjaar van 1974, jongens. En op zich gezien de leeftijd van het singeltje, klinkt hij nog best aardig. Ja, beste collega's, er worden hier volle platen gedraaid. Ook op deze donderdag. Eigenlijk elke donderdag tussen 6 en 8. Heel veel mensen hebben natuurlijk thuisstudio's met bestanden. Maar ja, ik vind het wel leuk om de echte grammofoonplaat uit de kast te trekken. En de studio daarop analoog in te richten. En by the way, dit kwam niet verder als de zevende plaats. Dus dat was echt wel een dikke retse kletsen. Het is 8:30, 7 bij ons. Ja, zoiets. 7:30, 7. Goedenavond als u net aanhaakt. Wij zijn Golden Oldies Radio. Oh ja, dit komt uit oktober 64. Even een afzakkertje voorbij de maaltijd. Dean Martin.

0: deze plaats hoor, moet ik altijd denken aan Havenstad Radio. Dat stond uit in 283 in Rotterdam. Knetterhard. Staat op een gegeven moment 1200 watt. Nou, dat was duidelijk te horen, want er was een enorme brom in dat signaal. En met deze plaat ga je met onwijs veel compressie erop. Everybody Loves Somebody van Dean Martin. En het singeltje zelf kwam uit, zoals vermeld, oktober 1964. En kwam niet verder als de 16e plaats. Wij zijn Golden Oldies Radio. En daar hebben wij hele leuke dingen voor.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

Nou, dat zou het wel een feestje kennelijk. Eddie Murphy en Party All The Time. Ik was hem even vergeten. Maar ja, het was denk ik even de eerste succesjes van deze maestro Eddie Murphy. Hij zou later gewoon een grote rol betekenen in, ja, in filmland en tv-series. En ja, goed, hij heeft voor de rest eigenlijk meer gedaan in tv-series voor mij dan in de muziek. Maar hij is 65 inmiddels, die oude knak. En op het hoesje staat er een jonge god. Maar ja, die man is inmiddels ook 65. Zo gaat dat, hè? Als je radiostation hebt met Gawi Ami, dan is of de helft is al dood. Of het zijn allemaal mensen die hoogbejaard zijn. Of ja, zo gaat dat. Daar kan je niks aan doen of niet meer in leven zijn. Het is half zes.

Even trouwens, by the way. En dit is echt lachen, dit is Laidback. From the album Keep Smiling, White Horse. Uit de zomer 1984. En straks even een kleine weersupdate. Dat ziet er goed uit.

altijd bijzonder plaatje gevonden dit, maar altijd leuk om eens een keertje terug te horen. Dit hoor je bijna nergens, hè. Van de week zat ik even naar twee commerciële radiozenders te luisteren, althans met het zoeken op de ouderwetse radio. En die twee zenders draaiden exact dezelfde plaat op het exact dezelfde tijdstip. Ze liepen not. Nou, ik denk 10 seconden gelijk van elkaar. Echt bijzonder. Ik ga niet zeggen welke zenders, want dan, ja, ik weet niet of de directie daar blij mee is. Maar dat is echt leuk, dat je frequentie verder gewoon dezelfde plaat hoort, maar dan 10 seconden later of eerder, vice versa. Ja. Ja, dat is het nadeel van die commerciële radiostations. Je hebt allemaal een lijstje, dat is allemaal prima. Maar dit zal dan niet gedraaid worden, denk ik. Misschien met speciale gelegenheden. White Horses. White Horse is het from the album Keep Smiling. Dat sowieso. Laidback uit augustus 1984. Kwam die verder als de 17e plaats. Dus dat betreft. Oké, The Firm hebben wij hier op den linker draaitafel. En dat is een raar plaatje dit. Radioactivity. Radioactive. Moeten we even met de les blijven, verdampt. Een beetje te veel in de zon gezeten.

The Firm. Ja, die kennen we natuurlijk van Star Trek. Zou dat dezelfde zijn? Dat weet ik niet. Dit was Radioactive. Nou, ik weet niet of dit een groot iets is geweest. Het kwam er nieuw uit ongeveer 1985. Ja, dat staat op het hoesje, maar ik weet niet of dat de waarheid is. Dus hou mij te goed. Even het weer. Wat hebben wij? Het is morgen de 29e mei. Dan gaan we over naar de maand juni. Morgen wordt het overdag bizar warm. Gauw 31 graden. Nou, en een windkracht 3, dat is niet veel. Zaterdag en zondag gaatje 26, zakkend naar 22. En in de avond is er kans op een onweersbuitje. Ja, of dat in Zuid-Holland is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat gaan we zien. Maandag wordt het 23 graden. En dan blijft het een beetje plakken rond de 20. Met wat kans op regen. En er zal best wel wat onweer bij zitten. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan de kerkklokken luiden. Met The Hurt. Uit oktober 67. Ja, het is de originele mono-versie, jongens. Wel een goede plaat dit hoor. From the Underworld.

dat Fontana-label kwamen wij bij de Hurts. En daar zat Peter Frampton in. Dat had ik niet geweten. Maar ze hebben 3 hits gehad en toen was het klaar met de Hurts. Dit kwam uit oktober 67. Wel een dikke top 10. Dit kwam op de 3e plaats. From the Underworld. En het is ongelooflijk. Dit is een oud singeltje. Van de week gekocht in Hellevoetsluis. Het was een platenbusje. Altijd leuk. Het was lekker weer. En goed gezelschap. En dit Fontana singeltje is gewoon ras zuiver. Of noem dat glashelder. Dus dat is echt ongelooflijk. Dat iets van wat zo oud is nog zo goed kan klinken. Het is echt het singeltje, jongens. Het is geen cd die ik stiekem opzet. Hier worden keiharde platen gedraaid. Elke donderdag tussen 6 en 8. En ook de Lotus Eaters. Eet smakelijk.

dit mag voor mij zo heruitgehoord worden hoor. The Lotus Eaters en You Don't Need Someone New via Golden Oldies Radio. En we hebben straks Tony Winter tussen 8 en 9. En voor mij wordt dat ook herhaald door de wees, maar dat weet ik niet meer zeker. Want dan ben ik zelf aan het werk, dus dan ja, kan natuurlijk niet alles in de gaten houden. Dat is ook niet belangrijk. Nou, ik hoop dat je een aardige dag hebt gehad op deze warme donderdag. Morgen is het vrijdag, wordt het nog een tandje warmer. En misschien zaterdag toch nog even naar het strand. Ik praat nu voor mezelf. Het strand is heerlijk, jongens. Dan kan je even relaxen. Kopje koffie erbij of een koude drank. En dan komt het allemaal wel goed. We gaan even afzakken met Queen. Is this the world we created?

Ja, dit moet ook gewoon weer heruitgebracht worden, dit hoor. Eight Wonder heette het. Kwam uit het voorjaar van 1988. Kwam onbegrijpelijk niet verder zijn tip raden. Mensen hebben dat toen niet begrepen. I'm Not Scared was samenwerking met de Pet Shop Boys en Phil Harding. Het is maar even dat je het weet. Oké, het is bijna 6:55. We gaan even plaatsmaken voor een gezellig muziekje van Crystal Grass. Speciaal discotheek staat op het hoesje. Crystal World heet het. Ik zeg mij niks, maar het is het Philips label. Dus het is wel in Europa denk ik uitgekomen. We gaan straks naar het nieuws van 7 uur. Uiteraard verder met deel 2. Dus blijf lekker hangen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hou jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
3: Golden Oldies Radio.
2: Het geluid van de classics.

ja, dit moet bij elke radiofreak een belletje doen gaan klinken. Het is wel de tune van Will Huikeraar. Radio Veronica, Radio 538 heeft hij voor mij ook nog gedaan. En ook nog Caroline in 1979 heeft hij ook nog Will gedaan. Tussen 12 en 2 was opgenomen via een cassette. En dan gebruikt hij dit nog steeds als tune. En gelukkig de tornado's uit hele lange vervlogen tijden. Is dat 61 of zo, 62? Nou, we gaan nog even na zoeken. Welkom bij Tweede Uur. Dit is Felix op donderdag. En het is enkele minuten na 7 uur. Hallo allemaal. Bent u nog bij ons? Dat is fijn. Alle collega's, goedenavond. En straks naar achter mijn collega Tony Winter. Maar eerst een singeltje waar altijd flauw

En dan kan zijn weer dat een beetje flauwe grappen gemaakt van de lik maar aan mijn Lolly Lolly, Wendy en Lisa. Leuk joh. Maart 1989. Wel top 10, het kwam niet verder als de achterplaats. Hier bij Golden Oldies Radio op de donderdagavond. Dat is na 6, hè, dus dan is het avond. Fijn dat u bent aangehaakt en nog steeds aangehaakt bent. Blijf hangen. Oké. Ik heb hier een mooi geluid, dat moet iedereen herkennen. Ik zal het microfoon iets harder zetten. Het is warm weer en wat doe je dan, jongens? Dit is zo mooi. Dus het lipje. Wil je meewerken? Nee, eerst een slok. Oh, dat is zo lekker dit. Ja. Het zijn de geneugten van het leven, hè? Fijn dat u bent aangehaakt. Ik zei het al met Kylie Minogue en Wouldn't Change a Thing. Die eerste slok is echt lekker, hè? Blijft lekker. Tot 8 uur. Fijne muziek.

dametjes, inmiddels 57 jaar, Wouldn't Change a Thing. Daar had zij een klein hitje mee, Kylie Minogue. En ja, dat komt uit de zomer van 89. Het is trouwens niet echt een hit geweest, want hij kwam niet verder zijn tippen halen. Dus, en dat ding van de Tornado's, de tune van Will Uykinga, wie kent hem niet? Dat was Changing Moonbeams. Changing Moonbeams, 2 minuut 32, een kort liedje. Maar ja, als je dat ding hoort, dan denk je gelijk, oh ja, natuurlijk, ja, dat is van die knakker. Nou, dit is gedaan door Cyndi Lauper. Maar dit is voor mij het origineel. Kirsty MacColl, They Don't Know.

de laatste. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Dat was ook van Kirsty MacColl uit begin jaren 80. En hoe heet het? Dit is, ik denk het origineel van Cyndi Lauper. Wat in de jaren 80 nog een keertje een hit scoorde met They Don't Know. Dit was de Kirsty MacColl uitvoering. Ze is overleden op 18 december 2000, die arme dame, ja. Zonde, ook niet oud geworden, jongens. Echt niet leuk. Maar ja, nogmaals, we zijn een gouden oude station of een golden oldie station. Vul hem maar in. Dus dan is de kans natuurlijk groter dat iemand niet meer onder ons is. Dat is heel spijtig. Als ik een raar blaadje, dit komt uit Duitsland. Rotation. Ik had er nog nooit van.

komt uit de zomer 1970, dit alweer. Rotation en ratatatata. Ja, boeiende tekst is het niet, maar het is wel een vrolijk plaatje. Dus nou, voor 50 cent hè, heb je toch wel een leuke paar minuten. Ach ja, jongens, gaat het allemaal goed aan de andere kant van de zender of van de draadloze verbinding inmiddels. Nou ja, draadverbinding is eigenlijk, hè, internet. Staan we ergens op de middengolf aan? Ik weet het niet eens. Volgens mij met Pinkster stonden ergens op de AM aan. Dat had de baas van het station rondgestrooid, maar voor mij is hij ook weer uit. Dus dat is eigenlijk wel jammer, want ja, er moet meer uitgezonden worden op de AM. Dat heeft toch wel wat, hoor. En zeker deze plaat van Mike & Mechanics, Silent Running, klinkt op de AM toch altijd weer, ja. Can you hear me, hè? Tussen haakjes. Maat 86.

0: leuk als je platen draait met een hoofdtelefoon. Niet een koptelefoon, maar een hoofdtelefoon. Dat klinkt wat charmanter. Maar het gaat een beetje kleven, hè? Het gaat een beetje zweten. Dat is eigenlijk al vies, want vroeger bij de lokale omroepen had je gewoon één koptelefoon of één hoofdtelefoon. En daar maakt natuurlijk iedereen gebruik van. Maar ja, in de zomer dan had ik zoiets van, ik wring hem eerst even uit. Hè? Gadverdamme, ja. Als je achteraf over nadenkt, dan... Op een gegeven moment neemt iedereen zijn eigen hoofd/koptelefoon mee. En dan ben je van dat hygiënische probleempje af. En dan zo'n plopkap waar iedereen tegenaan zat te blaffen. Was de voorganger was strontverkouden. Die zat tegen diezelfde plopkap aan te praten. En dat is leuk, maar... Ja, dan loop je natuurlijk wel een verhoogd risico dat je ook verkouden wordt. En er zijn een aantal mensen die op dit moment ziek zijn. Beterschap gewenst. Wel herstellend. Maak er het beste van. Uiteindelijk gaat dat ook weer voorbij. Mike Rutherford, Silent Running. Can you hear me? Mike and the Mechanics natuurlijk. Uit maart 1986 kwam die verderste tipparade. En het is zomer, dus precies. Neem een drankje erbij. En dan komt het allemaal dik in orde. Golden Oldies Radio. We zijn 24 uur per dag te beluisteren via het web. En misschien, ik blijf het zeggen. Ik hoop tot er weer eens een keer een zender aan gaat. Voor mij tot de FM, illegaal of zo. 200 watt. Dan is heel Zuid-Holland bevoorrecht met fijne, gouden oude muziek. Nou, we zijn nog tot 8 uur paraat, dus... Ik zou zeggen, blijf lekker plakken op deze internetfrequentie.
1: Step back into the best times with Golden Oldies Radio.

0: langzaam gaat hij naar de afgrond. Strangless, raar plaatje dit. Voor mij is dit wel in België in het geweest, maar niet in de Hollanders platenzaken. All Day and All Night. All of the Night. En het is natuurlijk voor mij gejat. Een groepje uit de jaren 60. Dus ja, zo gaat dat. Er wordt nog steeds gejat. En dat zal ik altijd wel blijven. Dat artiesten van elkaar dingen pikken of samples. Kan natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk. We gaan een hele obscure plaat draaien. Ik hoop niet dat ik er gelazen mee krijg. Het is Man. De groep Man komt uit november 1969. En het is Erotica.
1: Please love me.
0: Zo raar hoor dit maar. Ik kan het wel even laten horen.
1: Please love me.

het is een heel suggestief plaatje. Dit is Man and Erotica uit november 1969. Ja. Als je fantasie hebt, dan komt het allemaal goed. Maar natuurlijk een stukje psychedelische. Ik weet niet wat die lui gerookt hebben of zo. Gras of zo, of paardenbloemen. Gaat dat dit gebeuren met je? Ja. Blijft vaag. Ja, ik kwam tegen op een beurs en toen zei mijn maatje weer op dat net als van lachen. Alleen boven de 18 men, dus een erotica. Ja, toen was dat allemaal heel ingewikkeld, maar tegenwoordig denk je, oh ja. Thinking about your love, hè. Precies, met Golden Oldies Radio. Het is half acht bij ons. En wees welkom.

0: laten we met z'n allen genieten van de zon, jongens. Want het is echt lekker weer. Afgelopen paas of Pinksterweekend was het buitengewoon warm. Ja, dinsdag moest natuurlijk de gemeente weer werken. Dus stond al het verkeer weer vast. En ja, dan staat gelijk iedereen in een file te stinken. Te dure benzine. Ja, het is niet anders. Maar komend weekend dan wordt het best aardig weer. Gaatje of 26. Dus misschien nog een stranddagje in het vooruitzicht. Sleet en Look Up Your Daughters. Look Up Your Daughters. Uit oktober 1981. En de volgende plaat is echt leuk. Dat is Jacques Brel. Monsieur Jacques Brel. Dat is de singeltje. Hij heeft veel labels gehad, die knak. Het is voor mij de... het is Frans Persing. Mijn Vlakke Land. Nou, die gaan we misschien wel eens een ander keertje draaien. De volgende keer. Er ligt ook nog Brussel bij Nacht, geloof ik, ligt hier. Of Brussel. Oui, Brussel. Avec le calibration de disque Barclay. En dit is De Burgerij.
1: Dronkendal en dwaas beet ik in mijn bier. Bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de ban. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nul, vette burgerkliek, vette wieze varkens. Burgerij, tamme

bij de dikke Siaan uit de mond verland. Ik dronk een vet met Klaas, ik dronk een fust met Pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel het Goud Verzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand.

0: Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante, of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van alt bier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul, de vette burger klik, vette wiezen werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, al wie burger is, is een naam.
1: Ja, geniaal dit hoor. Jacques Brel, monsieur Jacques Brel. Maar daar staat hij aan mij. Vlakke land, dat is de andere kant. Die zullen ook wel eens een keertje draaien. Ook wel een leuke plaat trouwens. Een wat rustiger plaatje. En dit was de Burgerij. Oké, Golden Oldies Radio. Daar luistert u naar. Voor de duidelijkheid. Het is 10 over half 7 bij ons.

0: misschien de volgende week wat reggae plaatjes uitzoeken. Want het is dan ook nog lekker weer. Althans, dat hoop ik wel. Ja, het mag voor mij heel de week 25 graden zijn hoor. Rudy Thomas en Barry Biggs uit de zomer van 83. Natuurlijk, kwam nu verder zijn 25e plaats. En Reflections of My Life. Ja, zo gaat dat. Inmiddels is het blikje leeg. En we gaan gewoon de volgende plaat starten.
1: Let's do it.
0: Ja, Tone Lock. Wild Thing. Dit was op 17 februari 1989 Veronica's alarmschijf. Op de volle vrijdag op Radio 3. Het werd een gigantische hit. Want het werd natuurlijk heel de dag gedraaid. Ja, dan weet je het wel.

Dit is niet het grote succes waarmee ze, althans wat de bedoeling was waarschijnlijk. Suicide and the Next, Gimme Love / Gimme Pain. Uit de zomer 1980 en kon niet verder zitten tipraden. Maar er kwam daarna nog een plaatje en dat werkte wel. Maar ik kon het even niet zo snel vinden. Gaan we nog een keertje opzoeken. Wanneer? Geen idee. Ach ja, die kegel aan de hemel die doet zijn best, de zon. En die gaat ons allemaal lekker verwarmen. En komend weekend wordt het ook best aardig strandweer, denk ik. Dus nou ja, als je nog een ritje naar het strand wil, dan moet je dat zeker doen. En dan kan je ook nog een lekkere tequila nemen. De Champs. In plaats met een dubbele A-kant, Alibaba is er op de ene kant. Maar dit is tequila. Dat is ook niet origineel, dat hè. Een golden hit parade. Maar we zaten een serie in Duitsland of zo. Ik bracht al die oude meuk uit. Dus

veel mensen er opeens afgelopen dit. Zie je wel, dat dacht ik al. Dislocation Dance uit 1982 staat op disco. Nou, ik weet niet of je disco is. Rosemary via Golden Oldies Radio. Oké, ja, het zal allemaal wel. Ik weet het allemaal niet hoor. Oh, we gaan de zaak afsluiten, jongens. Met trompetten, koperwerk. En The Sound of MFSB featuring The Three Degrees op het hoesje. De Philadelphia Sounds. Touch Me in the Morning. Dan kan ik fatsoenlijk afscheid nemen van iedereen die dit gehoord heeft. Bedankt voor het luisteren. Geniet van de komende week. Geniet ook van het weekend. Het wordt best aardig strandweer. Dus als je nog naar het strand wil, was je zwembroek even uit. Of je bikini of je badpak of weet ik veel wat. Gietijs onderbroek. Die kan je oppoetsen. En die kan nog een beetje naar het strand. Als je een beetje in de kustgebieden woont, dan is dat wat te doen. Goed aan alle medewerkers van dit radiostation, inclusief de directie, moeten we niet vergeten. Die altijd weer trouw de non-stop verzorgt. En nou, ik hoop volgende week weer op deze stoel te mogen zitten tussen 6 en 8. En straks Tony Winter, hè, niet vergeten. Hij gaat ook zijn bijdrage leveren bij Golden Oldies Radio. En is het nieuws afwerken. Graag tot volgende week. En slaap goed vannacht. Dat is ook niet onbelangrijk. Tot later.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
1: It's 23 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens

0: grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
1: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: waren even terug in de jaren 60 met Aphrodite's Child, het groepje rond Demis Roussos. Je hoorde I Want to Live.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 21 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwbouw Franciscus Gasthuis is bouwkundig klaar. Wouter Muste, de directeur van de muziekwerf in Rotterdam. En nieuwe waterschapsbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Persoonlijk niet zo'n fan van Ed Sheeran, maar velen wel. Dus hier Photograph uit 2014. En daarvoor Amy MacDonald en Down by the River. Ons eerste onderwerp vanavond. Maandag 11 mei jongstleden werd aan de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis symbolisch de sleutel voor het nieuwe gebouw overhandigd door de bouwers. Peter Willem van Lindenburg, lid van de raad van bestuur van het Franciscus, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
2: Peter Willem, welkom.
3: Dankjewel.
2: U bent lid van de raad van bestuur van Franciscus en blij dat de nieuwbouw bouwkundig klaar is. Wat betekent dat overigens, bouwkundig klaar?
3: Dat betekent dat wij, zoals dat dan heet, eigenaar worden van het pand, omdat het bouwconsortium zegt, wij hebben allemaal gedaan wat wij moesten doen. Dus wij dragen de sleutel over. En dat betekent voor ons eigenlijk de start van een laatste fase, maar een belangrijke, namelijk wat wij dan noemen de inhuizing en ingebruikname. Dus nu is het is nu klaar om in te gaan wonen, in gebruik te gaan nemen en, en te gaan inhuizen.
2: Maar de spullen moeten er nog in?
3: Ja, er zijn natuurlijk heel veel spullen, want er zit een interventiecomplex zit er, de spoedeisende hulp, er zijn heel veel spullen staan er al. Maar eigenlijk de losse spullen die nodig zijn voor het dagelijks werk, die worden de komende weken stap voor stap allemaal ingehuisd. Er wordt er nog getraind en dan in de maand juni de eerste patiënten gaan ontvangen.
2: Oké, dan is dat helemaal klaar en dan kan het ziekenhuis als ziekenhuis functioneren.
3: Klopt.
2: Ja, die nieuwbouw, staat die naast het bestaande gebouw?
3: Ja, nou perfect. Dus dat is precies. Heel veel mensen weten dat niet. Die denken nieuwbouw. Het zal helemaal.
2: Nee, daarom vraag ik je. Denk je, want het oude gebouw blijft gewoon staan, dus.
3: Ja, zoals je ook wellicht weet, hebben we eigenlijk twee hoofdlocaties. Een mooie Vlietland ziekenhuis in Schiedam. En dan de gasthuislocatie in Rotterdam Noord, daar aan de A20. Dat gebouw is ruim 50 jaar oud, in 1974 geopend. En nu vernieuwen we, hebben we een nieuw gebouw voor zo'n, nou ik denk 20% van het ziekenhuis. En dat is dus onze nieuwbouw, maar dat heet even eigenlijk nieuwbouw fase 1. Want in dit nieuwe gebouw komt alles wat met de spoedzorg te maken heeft.
2: Ja.
3: Dus de geïntegreerde spoed, het vrouw-kindcentrum voor de geboortes en ook het operatie- en interventiecentrum.
2: Ja. Maar het oude gebouw blijft ook gewoon in bedrijf.
3: Ja, dus een paar afdelingen komen leeg te staan of vinden een andere bestemming. Maar grotendeels is het vol in bedrijf, omdat we nu dus maar 20% van ons ziekenhuisgebouw vernieuwen. En aan het werken zijn, maar dat is nog een heel veel jaren verder, om daarna ook fase 2 van onze nieuwbouw in te richten. Omdat uiteindelijk het ziekenhuis in het bestaande gebouw end of life raakt en we volledig naar een nieuw gebouw gaan. Maar dit is stap 1.
2: Maar het tweede gebouw moet dus nog helemaal gebouwd worden.
3: Klopt.
2: Ja. Is daar dan ruimte voor?
3: Ja, dus eigenlijk op de locatie Gasthuis, daar aan de snelweg, tussen de Van Hogendorpweg en de snelweg, hebben we heel veel eigen grond, zo tussen de golfbaan en de snelweg. Dat hebben we eigenlijk tot op heden natuurlijk vooral benut door het parkeren allemaal gelijkvloers te doen.
2: Ja.
3: En daar is ruimte om, als we met parkeergarages gaan werken, om dus nu fase 1 van onze nieuwbouw een prachtig gebouw neer te zetten, maar dan later in de tijd ook fase 2.
2: Ja.
3: Dat we, eigenlijk als de winkel open is, want het staande ziekenhuis gaat dan gewoon door. Als de winkel open is, toch ook een nieuw ziekenhuis te bouwen.
2: Ja, maar parkeren kan nog wel. Want is er al een parkeergarage of moet die nog gebouwd worden dan?
3: Nou, we hebben nu een parkeergarage, maar om deze mogelijkheid vorm te geven, gaan we straks eerst voor die fase 2 eerst een nieuwe parkeergarage bouwen. En pas als die staat, de bestaande eenlaags parkeerterreinen omturnen tot bouwterrein. Maar nu is alle aandacht nog even op het eerste gebouw wat nu af is.
2: Ja, dat gaat over een poosje open, zei u, juni geloof ik, hè?
3: Klopt.
2: De bedoeling, ja. Wordt dat een feestje?
3: Ja, het is eigenlijk een feestje dan misschien wel in fases. Ik vond gisteren een heel mooi moment dat we dus de sleutel kregen van het bouwconsortium.
2: Dat is al een feestelijke moment natuurlijk.
3: Ja, en dan is denk ik voor onze collega's, want wij als bestuurder proberen zoveel mogelijk te helpen, maar moet ook vooral onze handen op onze rug houden. Onze collega's die gaan daar uiteindelijk de eerste spoedpatiënt ontvangen. Dat zal een feestje zijn eigenlijk. Hopelijk kunnen de patiënten helpen. De eerste geboorte zal er plaatsvinden.
2: Mm-hmm.
3: De eerste ambulance zal er naartoe rijden. Dus eigenlijk omdat we het in fases in gebruik gaan nemen, zullen we elke keer zo'n moment hebben van nu zijn we eraan toe om de eerste ambulance daar naartoe te laten rijden. Of de eerste geboorte.
2: Ja, precies. Elke keer een feestje van dit is het eerste wat daar gebeurt. Dit is weer het eerste wat daar gebeurt. Ja.
3: Klopt.
2: Ja, zo blijf je een beetje in de geschiedenis. Maar het is wel mooi dat dat nieuw er is. En ook weer veel efficiënter, denk ik.
3: Ja, eigenlijk is het kernwoord wel samen. Dat is ook efficiënt. Maar ook vooral dat we het is echt wat hij heet heel in een hippe bewoording family-centered care. Dus dat de echte familie heel nauw betrokken kan zijn. Bijvoorbeeld ook met het rooming in principe en met onze familie- en kinderdaktuin. Dus dat we echt die zorg rondom de patiënt ook met de familie doen. Zodat ook de mantelzorger een plek kan hebben. Maar ook eigenlijk samen, omdat bijvoorbeeld op ons nieuwe operatie- en interventiecentrum specialismes kunnen samenwerken. Dat heet dan een hybride OK. Maar het houdt ook in dat specialisme of met de patiënt vanuit diverse disciplines kunnen samenwerken. Dus ja. Op de website franciscus.nl is leuke informatie te vinden.
2: Peter Willem van Lindenburg, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de inhuizing. Wat moet gaan gebeuren?
4: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Heerlijk. Like a Bird. Wat moet het toch een mooi gevoel zijn. Zo'n vrij als een vogel voelen. Uit 2001, Nelly Furtado. En daarvoor een instrumentaal nummer. Goten Project. En dat was Last Tango in Paris uit 2000. Zometeen Carlijn Knipping. Ze is senior communicatieadviseur en persvoorlichter bij Plan International. En op 30 mei vindt voor de vierde keer de nacht tegen seksueel geweld plaats. Ja, jammer dat die doen zijn, maar wel mooi dat hij de aandacht voor is. Dat straks na Michael Bublé, Home uit 2005.

0: Er wordt een veilige nacht gevraagd voor vrouwen om actief bondgenootschap met mannen. Hoe die mannen daarbij komen, dat ga ik vragen aan Carlijn Knipping. Ze is van persvoorlichter en communicatieadviseur bij Plan International. Carlijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Plan International, wat is dat precies voor organisatie? Even kort.
1: Plan International is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor de rechten van kinderen, maar met specifieke focus op de rechten van meisjes en jonge vrouwen.
0: Ja, en jullie vragen een veilige nacht voor vrouwen om actief bondgenootschap van mannen. Dus die moeten aan de slag.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk straatintimidatie en seksueel geweld komt vaker voor bij vrouwen. Onevenredig vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En wij vragen eigenlijk om een actieve houding van mannen, bondgenootschap.
0: En hoe moeten ze zich dan uiten als actieve man?
1: Nou, uit ons onderzoek blijkt dat veel van de mannen niet weten wat voor maatregelen vrouwen nemen als ze op weg zijn naar huis. Dus veel vrouwen die zijn eigenlijk bezig met een strategische veiligheidsoperatie. Denk aan het delen van live locaties, neptelefoongesprekken, maar ook bijvoorbeeld sleutels in de handen die ze eventueel kunnen gebruiken als wapen. Mm-hmm. En wij zien dat veel mannen niet weten dat vrouwen dit doen. Ja, dat die mannen dus wel heel graag willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Wat wij heel graag willen is het gesprek aan met mannen en met jongens en hun onderdeel maken van dit probleem. Het is een maatschappelijk probleem en wij willen dat verantwoordelijkheid wordt gedragen door iedereen.
0: Yeah.
1: En ik denk, kijk, een hele grote groep mannen die vindt het natuurlijk ook hartstikke vervelend en is ook absoluut niet voor seksueel geweld en straatintimidatie. Alleen zij weten niet wat ze moeten doen. En zij willen misschien wel helpen, maar voelen daar ook een soort van ongemak. En dat is precies wat wij ook hebben onderzocht. En daar kwam ook naar voren dat vrouwen het bijvoorbeeld prettig vinden als mannen aan de andere kant gaan lopen van de straat of afstand houden. Niet gaan staren, maar misschien even op de telefoon kijken. Dus het zijn subtiele handelingen die mannen al kunnen doen om dat angstige gevoel weg te nemen.
0: En hoe bereikt u die mannen dan die op een andere manier over straat zouden moeten lopen?
1: Nou, we organiseren 30 mei de Nacht tegen Seksueel Geweld.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in Rotterdam. En dat is eigenlijk een heel grootschalig actiemoment en sponsorloop. Waarbij nu 2000 deelnemers symbolisch de nacht terugclaimen. Dus die nacht is er echt voor zowel mannen als vrouwen. Iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt, maar of zich daarvoor wil uitspreken. Dus dat doen we in Rotterdam, specifiek op 30 mei.
0: Ja, dat is de Nacht tegen Seksueel Geweld. Moet je je daarvoor aanmelden? Kun je zo daar naartoe? Is het een demonstratie buiten, binnen?
1: Nou, het is een nacht, het is een sponsorloop waarin deelnemers of 10 kilometer of 20 kilometer kunnen wandelen.
0: Mm-hmm.
1: En samen eigenlijk een vuist maken tegen seksueel geweld.
0: Yeah.
1: Dus de loop is door Rotterdam. De 10 kilometer die begint om 6 uur en de 20 om uit mijn hoofd 11 uur. En zo vragen we aandacht voor voor seksueel geweld.
0: Ja. Als mensen daaraan mee willen doen, kunnen ze wat meer informatie vinden op jullie sociale media, op jullie website bijvoorbeeld?
1: Absoluut. En ook op de website van Plan International.
0: Mm-hmm.
1: Zij kunnen zich of aanmelden om zelf mee te lopen, of ze kunnen doneren. Ze kunnen teams, ze kunnen mensen sponsoren, hun loop sponsoren. Dus dat zijn manieren om bij te dragen aan de Nacht tegen Seksueel Geweld.
0: Ja, en u hebt dat al eerder gedaan. Merkt u dat dat helpt om zoiets te doen?
1: Absoluut. Het is heel

0: fijn om het gesprek aan te gaan met mannen. En juist niet met de vinger te wijzen van hey, dit is wat er verkeerd gaat en jullie moeten het anders doen. Kijk, het is heel belangrijk om in de plaats van tegenover elkaar te staan, naast elkaar te gaan staan.
1: Ja. Dat
0: en,
1: is
0: ja, ja, dat, concrete handvatten te bieden.
1: Dat is zo, ja. Dat is duidelijk. En dat kan op 30 mei. Kijk even op die genoemde website. Dan komt u het allemaal tegen. En meedoen is natuurlijk nog belangrijker dan alleen op de website kijken. Maar dat kan allemaal op 30 mei in Rotterdam. De nacht tegen seksueel geweld. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes. Carlijn Knipping, communicatieadviseur en persverlichting bij Blan International.
2: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

1970, The Cats. Where have I been wrong? Waar is het fout gegaan? Wat heb ik fout gedaan? Ik heb nog nooit het vervolg gehoord. Dus het antwoord, ja, moet ik je helaas schuldig blijven. En daarvoor bouwden wij de grote met De Verdronken Vlinder. En daarin laat hij zien hoe kwetsbaar schoonheid en vrijheid zijn. Het lied voelt zacht en melancholisch. Alsof je langzaam accepteert dat niet alles blijvend hoeft te zijn. Om toch mooi te zijn. Straks onze laatste gast hier in de studio van voor de late avond. John den Hartog, psychologisch hulpverlener en auteur, gaat praten met Thera Cox. Na het boek Invoegen, verhalen uit een praktijk uit 2021... is Amusante Verbazing het tweede boek van John den Hartog. Daarover straks meer. We gaan eerst terug naar The River, waar Bruce Springsteen van alles heeft meegemaakt in zijn jeugd. En melancholisch een terugblik doet.

0: Amusante Verbazing, dat is de titel van het nieuwste boek van psycholoog en auteur John den Hartog uit Vlaardingen. Welkom John.
1: Dankjewel.
0: John, psycholoog en auteur, in jouw geval met elkaar verweven, gezien je eerste boek. Hoe zit dat precies, die connectie tussen auteur en psycholoog? Gaat het over psychologie, die boeken? Of?
1: Ja, de boeken gaan over mijn vak, over wat ik gedaan heb in mijn arbeidszame leven, zeg maar. Het eerste boek heb ik geschreven toen ik bezig was met te stoppen van mijn praktijk. Ja, en ik een manier zocht om nog iets mee te geven aan klanten, patiënten moet ik zeggen. Maar ook voor mezelf om een soort afscheidsritueel te maken. En dat is dat boek geworden. Daar komen verhalen uit die praktijk in voor. En daar staan veel dialogen in. Dat zijn eigenlijk de verhalen van een aantal patiënten tegelijk door elkaar heen gemixt, zodat ze niet herkenbaar zijn, zeg maar. Maar wel de thema's die met grote regelmaat terugkomen. Plus een beschrijving van wat mij dan is allemaal overkomen.
0: Hoe heet er ook in dat eerste boek? Laten we het toch even noemen.
1: Het eerste boek heette Invoegen, verhalen uit een praktijk.
0: Aha. Intussen een tweede boek. En wat is de titel van je tweede boek?
1: De titel van het tweede boek is Amusante Verbazing. En dat is het thema waarmee ik eigenlijk in mijn werk altijd bezig geweest ben. Ik heb me altijd verbaasd over waarom doen mensen de dingen die ze doen. En waarom doen ze niet iets anders als er een keuze is. En ik vind dat je het beste mensen kunt helpen door ze inzicht te geven in waarom zij in de patronen die zij hanteren en die ze gebruiken, het gedrag, maar vooral als het gedrag niet effectief of efficiënt is. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld binnen relaties drie keer per week dezelfde ruzie maken en daar alle twee van weten dat het daar niet gezelliger door wordt. En de volgende week doen ze het weer. Nou, ik vind dat je dat soort patronen inzichtelijk moet maken. Ik kan er zeer geamuseerd naar kijken altijd. En er zijn zoveel dingen die mij verrast hebben in de jaren dat ik dit werk gedaan heb. Maar dat hielp niet zozeer. Het hielp pas als de patiënten zelf verrast waren.
0: Heb je praktijk min of meer afgebouwd. Hè? De praktijk ABCD.
1: Ja.
0: Ga je in de laatste fase van je leven ook nog veel verbazing meemaken, denk je?
1: Ik wel. Ik hoop van wel. Hoewel ik ook wel weer een plan heb voor een derde boek. Dus dat is...
0: Dat is weer niet zo verbazingwekkend.
1: Nee, dat is maar misschien wel amusant. En dat heeft weer te maken met dat ik een foto zag van een heel groot hoefijzer bovenop een berg in Noorwegen. En dat bij Loen, voor mensen die iets van Noorwegen horen, daar kijk je uit over een hele groot fjord. Het is een prachtig hoge berg, een hele steile skilift naar boven. Meer dan 5 minuten ben je 1000 meter hoog en zit je maag achter je huig, zeg maar. En dat is een symbool van het paard van de oppergod Odin uit de mythologie, de Noorse mythologie. Dat paard heette Sleipner. Er zitten zoveel verhalen omheen dat ik denk van ja, daar moet ik eens een keer naartoe.
0: Ik voel een beetje mee. Er komt weer een boek aan. Laten we even de gegevens geven van dit boek. De titel, de kosten en waar je het kan krijgen.
1: Amusante Verbazing heet het. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus mensen kunnen mij gewoon een mailtje sturen. Maar hier in Schiedam is het bij Postscriptum in Spaarland heet dat winkelcentrum.
0: Oh, die.
1: En in Vlaardingen bij de Bruna in het winkelcentrum De Loper.
0: Oké, en we kunnen dan info@denhartogabcd.nl. Ja. Dat gaan we doen. Nou, hartelijk bedankt, John den Hartog. En fijn dat de afbouwstrategie toch redelijk gewerkt heeft. En volle borst vooruit met wat nieuws. Dankjewel.
1: Zo is dat. Dankjewel.
2: En jij ook. Dankjewel, Tera. En ook natuurlijk Herman de Bruin. We gaan eruit. Dit was de laatste avond. De late avond van 28 mei. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier Alfred Blokhuizen. Wel terug voor straks. Crazy. En moet je nog werken? I'm crazy. Zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Ja, sorry dat ik er doorheen praat. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is Julio Iglesias met Crazy. Crazy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgens jou waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf.